0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times. Great.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: so don't call me up.
1: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
6: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
5: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
7: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natuurlijk.
5: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doei!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
6: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
5: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
7: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spiel beeinflussen natuurlijk.
5: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
6: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
5: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
7: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spiel beeinflussen natuurlijk.
5: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
8: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaan vermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaan vermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
6: Cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
6: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 10:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
5: Dit is FM Goud Tenerife. De beste muziekmix voor het hele eiland.

Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste.

onze pagina op Facebook al een likeje gegeven? Nog niet? Zeker doen, hè. facebook.com/fmgoudtenerife.

Even een momentje om te genieten van de muziek op de middag. Dit is de Eeuwige Lente, je soundtrack voor, ja, hopelijk weer een zonnige dag.

Hier brandt altijd de lamp, hier schijnt altijd de zon op het eiland van de eeuwige lente. Een hele goede middag allemaal, ik ben Michel en ik presenteer dagelijks de eeuwige lente bij het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is Goud Tenerife.

je nu wandelt langs de boulevard of een terrasje pakt in pakweg Los Cristianos, FM Goud, Tenerife is er altijd en overal bij via DAB+ en natuurlijk online.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting.

0: voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail@seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.

Nee, we hoeven niet veel te praten. We laten de muziek spreken, want wij hebben ze in de aanbieding. De hits uit onze tijd. De liedjes die je kent, die je meezingt, die je meefluit of minstens mee...

Je hebt het natuurlijk al lang begrepen, hè? Ik ben een Limburger in hart en nieren. En jij? Van waar kom jij? Waar liggen jouw roots? En wat heb je met het eiland? Wat heb je met Tenerife? Stuur mij eens een mailtje, vind ik altijd heel fijn. Tenerife@fmgoud.be. Berichtjes sturen mag natuurlijk ook via de Facebookpagina van FM Goud Tenerife. Of een berichtje via de gratis app van FM Goud. Dat mag natuurlijk ook. Laat eens iets weten, zou je mij een heel groot plezier mee doen.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom op het eiland van de eeuwige lente. Je bent erbij. Dit is FM Goud, Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife.

0: elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Ben je momenteel bezig met de lunch van hieruit een bijzonder smakelijk eten? In Vlaanderen en Nederland is het misschien al koffietijd. Even over 1 uur Tenerife, even over 2 in Vlaanderen en Nederland. Welkom de komende 2 uur met het programma Goedemiddag Tenerife. Ik ben Remy Belaert, u luistert naar FM.

De weersvoorspellingen in de diverse gedeeltes van ons eiland. We beginnen in het zuiden. Vandaag wolken en weinig zon bij maximaal 21 graden. De wind is matig met avondtemperaturen beginnen bij 20 graden dalen naar 18. Morgen zal het overwegend zonnig zijn, 22 graden met een gevoel van 26. Zaterdag deels zonnig, 22 gevoel 25 graden. Puerto de la Cruz, wolken en zon met kans op enkele buien. De maxima liggen op 22 graden. Morgen voorspelt men 1 of 2 korte buien met wat meer wind. Men verwacht 23 graden en een gevoel van 26 bij zonnige periodes. Santa Cruz bewolkt met weinig zon, vandaag 24 graden die 2 graadjes koeler aanvoelt. Morgen wolken en zon en dit bij zo'n 25 graden. We gaan naar 1971 met de Georgie Fame en Alan Price. Hier is Rosetta.

U luistert naar het programma Goedemiddag Tenerife. En ook hebben we de kranten van vandaag bijgenomen. In het zuiden van Tenerife blijft de situatie rond het expeditieschip met het hantavirus de gemoederen beroeren. Het schip zou zaterdag aanmeren in Granadilla, terwijl lokale overheden meer duidelijke informatie eisen over de gezondheidsrisico's. De besmette passagiers die eerder via Gran Canaria reisden zijn inmiddels overgebracht naar Amsterdam. Verder in Arona raakt het populaire strand van Los Cristianos zijn blauwe vlag kwijt door problemen met de waterkwaliteit. De gemeente benadrukt wel dat zwemmen voorlopig veilig blijft. Ook andere stranden op Tenerife verliezen kwaliteitslabels, waardoor het eiland nu het laagste aantal blauwe vlaggen telt in 7 jaar. In Adige zijn nieuwe verkeersregels goedgekeurd. Elektrische steps mogen niet langer op de stoep rijden en wild kamperen met mobilhomes wordt strenger aangepakt. Daarmee wil de gemeente de drukte en verkeersoverlast beter controleren. En nog een praktisch bericht voor inwoners en toeristen. Er worden gratis shuttlebussen ingezet vanuit het zuiden voor de belangrijke voetbalwedstrijd van Costa Adige Tenerife tegen FC Barcelona.

wijzelend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

luistert naar het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert op FM Halt. En ook vandaag, de 7e mei, maken we onze reis in het verleden. En dat beginnen we in 1983. De jaren 80 waren goede jaren voor Michael Jackson. Zijn album Thriller deed het fantastisch. En ook het nummer Beat It was een schot in de roos. Op 7 mei 1983 kwam de single op 1 terecht in de Nederlandse top 40. Het nummer zou het 4 weken lang volhouden op die hoogste positie. 1998, de Amerikaanse zanger Eddie Rabbit overlijdt op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. De zanger was bij ons vooral bekend van het nummer Driving My Life Away. 2004, Sven de Ridder en zijn vriendin Cindy worden de trotse ouders van een flinke zoon die de naam Joshua Dean krijgt. En tenslotte 2016, ook vrolijk nieuws. Peter van Laat, mama's jasje, stapt in het huwelijksbootje met zijn vriendin Anne Spiesers.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open

We kennen haar vooral van Jo Le Taxi, de Française Vanessa Paradis. Dat was Be My Baby. Daarmee scoorde ze in 1992. Welkom, deel 2 van het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En hier zijn de Kreuners.

wat het weer wordt in de meest toeristische gebieden van Tenerife. Daar kom je nu achter. In het zuidelijke deel wolken en weinig zon vandaag bij maximaal 21 graden. De wind is er matig met avondtemperaturen beginnende bij 20 graden dalen naar 18. Morgen zal het overwegend zonnig zijn. 22 graden die in de zon 26 aanvoelt. Zaterdag deels zonnig, 22 gevoel 25 graden. Het Nationale Park De Teide. Morgen verspreide wolken met zonnige periodes bij zo'n 13 graden en een wat stevige wind. Zaterdag wolken en zon. Na de middag 14 graden. Met momenten zal de wind zeer krachtig zijn. Masca Tenogebergte. Morgen veel periodes met zon bij maximaal 19 graden. De wind varieert tussen matig en lichtkrachtig. Zaterdag wolken en zon met na de middag zo'n 20 graden. En ook de wind blijft variëren tussen matig en krachtig.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

radio geluid van Tenerife FM Halt. Dit is nog steeds Goedemiddag met Remy Belaert. En onze tip voor een trip is eigenlijk ja, niet direct een aangename trip, maar wel voor een beperkt aantal personen. Reizigers die een vlucht hebben geboekt in Charleroi om aanstaande dinsdag 12 mei te vertrekken of aan te komen, hebben een probleem. Wegens een nationale actiedag zijn er geen aankomende of vertrekkende vluchten op Charleroi, omdat men er de veiligheid niet kan garanderen wegens te weinig personeel. Betroffen passagiers worden of zijn gecontacteerd door een luchtvaartmaatschappij om om te boeken of een terugbetaling te ontvangen voor hun gecancelde vlucht. Ook Brussels Airport verwacht dat minder dan de helft van de vluchten zullen kunnen doorgaan. Hoe dan ook, wie vanuit België kan vertrekken op die 12e mei, het zal nagelbijten worden.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Iedereen kent deze song, al is het maar om de titel. James Brown uit 1970 met zijn Sex Machine. Zometeen gaan we bijzonder ver terug de tijd. We belanden in 1957 met Peggy Sue van Buddy Holly. Ook nog U2 mag je verwachten. En de allergrondste die blijven komen hier bij FM Hout Tenerife. Tot zover het programma Goedemiddag met Remy Belaert. Morgen de laatste voor deze week. De vrijdagmiddagaflevering. Goedemiddag Tenerife. De groetjes, tot morgen.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud-app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden.

0: In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoube. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
1: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint

0: te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Boshuyt was vijfde. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen twee zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.
1: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

In vergelijking met de temperaturen in België kunnen we zeker en vast niet klagen op dit fijne eiland. En deze single, die stoppen we heel graag nog eens in je radio.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

En heb je een hele leuke vakantiefoto die je heel graag met ons wilt delen? Dan moet je maar even surfen naar onze website of hem gewoon even doormailen. Dat kan naar tenerife@fmgoud.be en dan delen we hem heel graag op onze socials.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife en je weer klinkt morgen al op de radio.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: zingen all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.